wei eye mei atadie no no yentumi mferade aside ndi da biada woni awoye mayen yedini nyina ebe mano